0: maar ik heb de gauw macht toe. Ik ga heel even hem ook in je van.
1: Tastes like cake.